0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105 5 107 1 107.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
3: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedenavond.
7: Welkom bij de Sfeermakers.
9: De

ik heb al veel dingen verkocht voor een prikkie, maar later kreeg je daar toch wel een beetje spijt van eigenlijk. Dat waren ze, de Dream Express, met een nummer uit 1977 was dat, en Sold It For A Song. Goedemorgen, welkom bij Radio Pros. Wij zijn terug samen tot 9 uur en dit is de ochtendshow op deze woensdag 29 juli.

Het lijkt zo'n beetje dat meezingers op de werkvloer al is begonnen, maar dat is pas vanaf 9 uur met onze collega Johnny Johnson. Die moet nog opstaan en ontbijten, denk ik, rond 7 uur. James Lloyd hoorde je en dat was de Limbo Lala en dat is meteen de ambiance al goed ingezet in deze vroege ochtend. Radio.

Een golden oldie van heel ver uit het heet verleden was dat. De Little Old Lady from Pasadena hoorde je. En het was muziek van Jan en Dean. Het was een Amerikaans surfmuziek duo uit de jaren 50 en begin.

Helmut Lotti, hij is zo'n beetje van alle markten thuis en je hoorde hem met zijn El Sol di Mi Vida. Een hit van vorig jaar was dat je toen uitbracht. Allemaal gedraaid bij Radio Pros FM en dat via onze drie frequenties. En die zijn 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar we zijn ook te beluisteren natuurlijk via DAB Plus voor Vlaams Brabant en ook Oost-Vlaanderen. En via de app kan het ook allemaal en via radiopros.be. En zelfs tijdens de live uitzendingen kan je live binnenkijken. En dat kan vanaf 9 uur bij onze collega Johnny Johnson.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Sfeermakers bij Radio Pros.
7: Goedenavond.

0: Een classic hit uit het verre hit verleden was dat. En deze artiesten noemen zichzelf ook de classics. En die hoorden ze met My Lady of Spain was dat. Er was deze week heel wat te gebeuren rond de stoet die Pride in Duitsland. Dat Madonna ook op een idee kwam. Want Madonna zou misschien naar de Pride komen in Amsterdam. De zangeres deelde een mysterieuze boodschap in het Nederlands. Madonna die is ondertussen ook al 67 jaar en ze heeft dat dinsdag namiddag bekendgemaakt en gedeeld op de sociale media dat de Amerikaanse zangeres een afbeelding heeft geplaatst met een Nederlandse tekst. Ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief de spelfout erbij.
1: Radio Pros. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be. Easy.

Het moet niet altijd een up-tempo nummer zijn van Ricky Martin, maar ook eventjes wat rustig aan. En je hoorde deze Private Emotion, was dat van deze Ricky Martin. En nu tijd voor muziek van deze Atomic Kitten, deze dames die in de beginjaren 2000 ook wel de hitlijsten onveilig maakten. En met een cover zijn ze hier, The Tide Is High is een cover van Blondie.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: 105-5-107-1-107-5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Ron van der Steen,
4: sfeermakers bij Radio Pros.
5: Goedenavond.

Yves Segers. Het is een Vlaamse jongen uit onze streek zo'n beetje. En die hoorde Mandy. En dat is een mooi nummer dat hij heeft gecoverd van Barry Manilow. We gaan zo op naar 8 uur hier bij Radio Bros FM. Straks heb je het nationale nieuws. En daarna zijn wij terug in deel 2 van deze ochtendshow. En dat nog tot 9 uur deze ochtend. En ik heb nog voor jou muziek van Bart Peters en de bevalligste.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race van top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steenhoeien beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het blijft nog altijd een groot gemis. Deze hemelse held, Paul Severs was dat. En jij bent mijn idool. En voor degenen die er pas bij komen, een bijzonder goedemorgen. En van harte welkom hier bij Radio Pros FM op deze woensdagochtend. We zijn alweer 29 juli en we hebben nog een uurtje te gaan in deze ochtendshow. En dat tot 9 uur. Tot aan onze collega en vriend Johnny Johnson.

Dankzij Bob Marley en de Wailers hebben ze de reggae ook een beetje op de wereldkaart gezet destijds. En die hoorden ze met een klassieker uit 1977 was dat. En hun Three Little Birds. En de afgelopen twee weekends van Tomorrowland was een groot succes. Ondanks de brand aan de Main Stage vorig jaar heeft de Tomorrowland groep hun omzet zien stijgen tot zomaar liefst 305 miljoen euro. Zou ik echt geen miljoentje krijgen op mijn rekening? Denk je het niet, hè?

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM. Radio Proz.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Proz.

Als je de laatste tijd zo'n beetje naar het nieuws kijkt, fire, ik kan geen brand meer zien in Frankrijk en Spanje. Het is toch wel heel erg voor al deze mensen die dit allemaal meemaken. De Pointer Sisters waren dat met hun grote hit van destijds en dat was Fire. Even op de Duitsstalige tour, Duitsstalige muziek, daarvoor moet je ook zijn bij onze collega Tom Kallebout. En dat is elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 uur. En we draaien hier Julianne Werding.

0: Afgelopen weekend was je nog te gast in de studio bij Ontbijt Radio bij Peter en Johnny tijdens het verzoekprogramma. Nico was dat en die was ook wel helemaal in zijn element natuurlijk. En die hoorde de supertip van deze week. Mamma Mia Maria was dat. En wie is er nog in zijn element? Dat is niemand minder dan Bart Herman.
1: Voor me

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedemorgen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het nummer Maggie is live ingezongen tijdens het VTM-programma Liefde voor Muziek. En het was niemand minder dan Willy Sommers. Het is een coverhit die Willy Sommers zong, want dit nummer is eigenlijk origineel van Filip Robrecht. Vrienden, we gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. En onze collega Johnny Johnson, die staat hier al te popelen om het over te nemen voor meezingers op de werkvloer. Dus ik ga er hier van onderuit muizen. En ik laat je met Herman van Veen en Suzanne, wat mij betreft, graag tot vanavond om 8 uur voor de nieuwe Sfeermakers.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijeren vanuit Bordeaux.
4: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
3: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle, maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Je hoort Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
5: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Johnny Johnson.
7: Radio Pros.

meteen een kanjer van een plaats. Dit was de keizer van het Vlaams lied Wiltura. En dat met de Noorderwind. Woensdag 29 juli 2026. Dit zijn de meezingers. Een bijzonder goed.

0: Dit was de Noorse groep AHA en dat met Touchy. Vrienden, dit zijn de meezingers. Als je nu pas afstemt, een bijzonder goede morgen. Je weet het, elke maandag tussen 9 en 11 uur. En ook elke woensdag tussen 9 en 11 uur. En dat zijn we vandaag. We snijden de week weer in twee. Wat hebben wij in de aanbieding? Vandaag krijgen we natuurlijk onze ambiance op de werkvloer. Dat krijg je trouwens elke maandag en woensdag zo ongeveer rond 9:30. En we hebben ook onze jukebox meegebracht voor in deel 2. In ieder geval, genieten is de boodschap vandaag tot 11 uur.
1: Radio Bros, zomer erop los.
2: Yep.

Een van de beste drummers ooit ter wereld, deze Phil Collins en Dance Into the Light. En dat doen we zeker, want het is een zomerse dag en morgen wordt het nog een beetje warmer. Ongeveer 36 graden. Niet normaal. Hier zijn de Shirts en Laugh and Walk.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: Deze maakt me gewoon instant gelukkig. Dit was Coco Junior en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: schitterende plaat voor op een woensdagmorgen, deze Marillion. En dat met Kaylee. En dat hier op jouw radio, de enige echte radio, Pros FM. We gaan een Vlaamse plaat op je loslaten, want we gaan ver richting ons ambiance op de werkvloer. Dat gaan we zo meteen doen. Dit is een cover van Hervé Villard met Revien. Hier is Nikaan. En dat met Laat Me.
1: Geef me

En misschien zong u deze melodie wel mee van Nikaan op de toren van Hervé Villard. Dit was Laat Me. En vrienden, we zijn even over 9:30 geworden hier op de radio. En je weet het, dan is er ambiance op de werkvloer. Wat bedoelen we daarmee? Wel, we hebben mensen die moeten gaan werken. Het is wel een beetje verlofperiode. Ja, we zijn al bijna augustus. De eerste maand van juli zit er bijna op. Maar er zijn ook nog altijd mensen die moeten werken. Voor deze mensen hebben wij platen voorzien, zodanig dat zij het weekendgevoel terug een beetje kunnen recreëren. En dat kunnen ze dan doen op het werk. Het mag even voor twee platen. Dus elke keer weer op de maandag en woensdag, weet je, ongeveer rond 9:30 draaien we ambiance op de werkvloer. En deze keer gaan we er weer een lap op geven. Dus geniet maar van ambiance op de werkvloer.

0: De kabouters waren weer helemaal losgelaten. Dit was de kabouterdans met Kabouterplop. En we draaiden ook Matthias Lens en Laura Lien. Dit waren weer onze twee ambianceplaten.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pos FM. Goedemorgen. Meezingers op de werkvloer.

Dit was meteen een van de dansbaarste platen 2019, Jess. En let him go. En we vlammen er meteen nog een bij.

Vandaag nog aangevraagd in het programma De Ontbijtradio met Jan Bakker en mezelf. Walk on Water van Milk Inc. Hier zijn een Belg en een Nederlander samen op één plaats. Christophe en

Er zal naar het schijnt veel te doen zijn in Bangkok. Ik zou het niet weten, ik heb er nog nooit geweest. Dit waren Murray Head en One Night in Bangkok. Vrienden, ik kom zo meteen terug met deel 2 van onze meezingers op de werkvloer. Lekker blijven hangen. En

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
5: Radio Pros. Johnny Johnson.

Ja, we moeten een heel klein beetje met onze tijd meegaan. Alhoewel, deze dateert al van 2020. Eva Max en Who's Laughing Now? Vrienden, welkom in deel 2 van de Bezingers.

Meteen zo'n echte jukeboxplaat uit de jaren. Over jukebox gesproken, die krijg je straks bij ons rond 10:30. Dit waren Rocky Sharp en de Replays.

En zo heel af en toe krijg je wat moderne muziek op jouw radio. Dit waren Crisscross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. Terug even naar Nederland met Frizzle Sizzle.

Dit waren de dames uit Nederlands die nog kent van Alles Heeft Een Ritme. Vrienden van de radio, als je nu pas afstemt, welkom bij de meezingers op de werkvloer elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur.

0: Voor deze man heb ik enorm veel respect. Hij staat nog elke week op het podium. Deze Engelbert Humperdinck en Spanish Eyes. En we draaien er meteen nog een van formaat bij. Hier is Johnny Ray.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Nog zo'n klepper van formaat DC, Johnny Ray uit de jaren 60. En I'll Never Fall in Love Again. En binnenkort maken wij een programma helemaal ter ere van onze Pieter van Banden. Hier is Gary Puckett en de Union Gap.

0: En deze muziek en een beetje rock'n'roll ga je zeker mogen verwachten binnenkort. Dit waren Gary Puckett en de Union Gap en Lady Willpower.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

eind jaren 70, begin jaren 80 dansten we allemaal ruitig mee met deze Cool and the Gang en Celebration. Dit is niet Tom Jones, maar Steve Tillens en helemaal Hollands.

0: prefereer altijd naar de originele platen, maar deze mag er wel zijn. Dit waren Steve Tillens en Helemaal Hollands. En dat met Delilah. Zometeen de nieuwe supertip.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: onze nieuwe supertip van deze week. Onze zeer sympathieke Nico. En dat met Mama Mia Maria. Vrienden, het is tijd geworden om onze jukebox boven te halen. We hebben er een muntje in gestoken en nu eens kijken wat hij voor ons gaat brengen. Oh, even teruggaan naar de jaren 70 doen we. Deze keer met Bully M.
1: She's crazy like.

In de jaren 70 stond er wel op elke jukebox een plaat van Boney M. Deze keer draaide onze jukebox Daddy Cool. En we gaan er nog eentje bij duwen. Even kijken waar hij ons brengt. Ik denk dat hij wel in de jaren 70 zal blijven. Jawel, deze keer met ABBA en Waterloo.

0: onze jukebox heeft weer een schitterende keuze gemaakt deze week uit de jaren 70. Waterloo met ABBA en Boney M. Dus tijd om hem terug op te bergen. Bye bye jukebox.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Johnny Johnson, meezingers op de werkvloer.

0: Hele schitterende, mooie plaat van Reginal hier bij de meezingers op de werkvloer. En dat met Dance Around the World.
1: Tot FM. Goedemorgen.

Een clouseautje in het programma kan nooit kwaad. Dit waren ze nog een keer met Ik denk aan jou. Vrienden, stilaan, maar zeker tikt onze klok verder richting 11 uur. Hier zijn Max en Andy Grammer.

0: een heerlijke plaat om naar te luisteren, deze Heavy Cross. En dat met Gossip. Mijn vrienden, het zit er weer op voor vandaag, ons programma De Meezingers op de Werkvloer. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's hier bij Radio Pros. Ik ben er graag weer bij. Volgende zaterdag met het Muziekcafé tussen 6 en 8 uur. Maak er nog een zeer prachtige dag van, nog een zeer leuke week en geniet met volle teugen van onze radio. En dat is Pros FM. Tot de volgende, de groeten,
1: Johnny Johnson.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Een van die wonderen, mooie nummers van Smokey. En dat met Living Next Door to Alice. We zijn alweer woensdag 8 over 11 geworden hier bij Radio Pros FM. Dat betekent de hoogste tijd voor ons programma Middagradio. En we zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur. Het wordt vandaag een zeer, maar ook een zeer warme dag. Laten we zeggen, zoiets van een rond de 35 graden. Dus het wordt zweten, vrienden, vandaag. In ieder geval, we zijn erbij tot een uur of twee, maar eerst in dit geval nog een woordje van dank aan onze voorgaande collega Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. The Rubbets and You're the Reason Why. Don't

Cynthia Clay met haar wereldsucces Lonely Without You. We gaan er wat meer tempo in steken in onze middagradio. Zo dadelijk Belgisch werken, Touch of Joy met Don't Give Up. Maar deze komt uit 79. Ze noemden zichzelf Selector en Oh My Radio.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier

0: mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom

De versie van Arne Jansen hier bij Pros FM en Son of Jamaica. Zo dadelijk hebben we de picnics op aanvraag hier bij Pros. Maar eerst gaan we naar Christophe en Lindsay. En we nemen elkaar zoals we zijn.

Dat waren de Picnics met I'm Alone en deze werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. Zo dadelijk laten we op jullie los, de Bellamy Brothers in onze zonnige, zonovergoten middagradio, zeker en vast. Maar ken je dit nog? Zeer lang geleden. Exile and Kiss You All Over.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: biertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus. Goedemiddag Radio.
2: Ed van Bever.

Ja, ja, Sam Goris met zijn 1, 2, 3, rak. Ja, hij doet het gewoon geweldig, deze Sam Goris. Gerard Joling uit Nederland. En hij heeft het over Maak me gek.

Een van die geweldige nummers van Hank the Knife en zijn Jets, en dat met Guitar King. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier bij Radio Pros FM. Vrienden, maar eerst nog hebben we Paco Paco en Takka Takka Takka. En deze van uit 78. La Bionda, one for you and one for me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
4: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
3: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
5: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.

Carl Douglas en zijn Kung Fu Fighting, een van zijn betere platen die hij ooit maakte, vrienden. Ondertussen op deze woensdagmiddag hier bij Radio Pros FM zijn we bijna 7:07 geworden. Ik wens u vooral een goede middag toe en uiteraard een bijzonder smakelijk eten. Dit is alweer deel 2 van Middagradio. Jimmy James en zijn Vagabonds met Now Is The Time.

In de summertime BZN, en dat hebben we uiteraard al gevoeld, temperatuurswaarde is om dit moment 31 graden. Zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd door Erik van der Hoeven en hij vroeg een plaat aan van Ringo, Trobel pour rester seul. Maar eerst hebben we deze nog van Paradiso op deze stralende woensdagmiddag. Vrienden Jabbel, zeg wel stralende en zeer warm. Paradiso en vamos a la discoteca.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière.

0: Gerardsbergseesteenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

is en blijft gewoonweg onverslijdbaar, dat nummer van de Shores. En dat met de Comment ça va. Zodat ik zo dadelijk richting onze supertype van de week. Amai, begint te warm te worden. En de supertype van de week is Nico Hubei, Pros FM, met Mamma Mia Maria. Maar er is nog een volgende berichtje. En dat is binnengekomen vanwege Caroline. Graag, ik doe wat ik wil van Larissa. Speciaal voor Larissa, haar 31ste verjaardag. Ook namens de ganse ploeg van Radio Pros FM. Larissa, een gelukkige verjaardag. Hier is Larissa. Ik doe wat ik wil.

Daniel, dat met zijn Julie en Radio Pros zomer erop los, dat mag je gerust wel weten of zeggen, nietwaar. Twee aangename nummers na elkaar krijg je nu en twee aangevraagde platen krijg je nu, liever gezegd. Louise Tucker werd aangevraagd met Only For You en dat werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. En ook nog een Duitsstalige plaat van Martijn de Smet werd er aangevraagd. Marianne Rosenberg, daar gaan we meteen mee starten. Ik ben Widou.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
6: Middagradio met Etienne voor de sfeer. Radio Pros.

3 met Loco Lee hier bij Radio Pros. De volgende plaat werd aangevraagd door Jacqueline. En het gaat als volgt: een goede namiddag, Etje. Graag een liedje van Robert Pater met Gina. Heel speciaal voor Molly, ook voor jou. Ook voor jou, ook Etje, dankjewel. En voor iedereen die je kent en voor iedereen van Radio Pros, dankjewel. Hier is hij, Robert Pater, op aanvraag met Gina.

John Travolta en Olivia Newton-John uit de film Grease. You're the one that I want. Het gaat hier flink vooruit alweer in onze zonnige middagradio hier bij Pros FM. Want we gaan alweer richting het einde van deel 2. En wat heb ik nog voor jullie? Wel, deze opname van The Three Degrees en Hot Summer Night. Wat mij betreft, tot zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Pros FM.
6: Regionaal nieuws.
7: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Scheppedaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het Weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race van top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Fred.
1: Right Side Fred was dat met I'm Too Sexy. Was meteen onze opener van ons derde en laatste gedeelte alweer van deze middag radio. 7:30 zijn we gekomen over 1 uur. Het is Racy, Lay Your Love on Me.

Ze brachten ooit twee lange, superlange twisten uit. En uiteraard, dit was deel 2 van deze lekker fantastische twist. Twist 81, maar je hebt uiteraard twist 82. En dat was 82. We gaan verder met dit hier van Edelweiss. En Bring Me Edelweiss.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prielstraat 2.

344 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. 105.5, 107.1, 107.5 en

Raymond van het Groenwoud en warme dagen en zegt dan wel, beste vrienden, op dit moment de gevoelenstemperatuur is al gestegen tot een 33 graden, jawel. Ja, die Paletti en hey knul!

Geweldige plaat noem ik dat van ABBA uit Zweden met I Do, I Do, I Do. Kesera Mi Vida uit 79, die staat zo dadelijk voor jullie klaar met de Gibson Brothers. Maar eerst gaan we ons even lekker laten gaan met de geluiden van de George Baker Selection. Hier komen ze en de Beautiful Rose uit 77.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Radio Pros, zomer erop los.
5: Middagradio.

allemaal netjes in maatpak en hetzelfde klakje op. Zo waren de Rubens en de Jukebox Jive vrienden hier bij Radio Pros. Nog een tweetal nummers te gaan, want zo dadelijk is het de beurt aan Raf Vermoezen en het programma Siesta. En wat mij betreft, ik ben er morgen helemaal terug bij jullie via Radio Pros FM. Tussen 11 en 2 voor dit programma. Nog twee platen te gaan. Telex met Twist en Saint-Tropez. En ook nog deze Italiaan. Jawel, Roberto Tozzi. En dat met Gloria. Een fijne woensdag en tot morgen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Siesta met DJ Raf. ProsFM.

UB40 en Red Red Wine. Van harte welkom bij ProZFM. Dit is Siesta en bedankt aan onze Ed van Bever voor zijn middagradio. Hier 3 uur in een sneak hete studio.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Dinsdag 29 juli. Benny Nijman en een vrijgezel. Ja, gaat slapen. Ja, weet wel, hè. Ook dit uur en komend uur gaan we een spaghetti weggeven. Dus goed opletten. Ik heb al een naam aangeduid. Die wordt zo dadelijk vernoemd.

12 minuten na de klok van 2 uur op Pros FM. Dimitri Vegas en Like Mike, Mexico. Maar je moet niet naar Mexico gaan, het is hier al warm genoeg. Onze Larissa, een kleine vogel, ja, ze is jarig, hè?

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

nog heel de week onze supertype, deze Nico en Mamma Mia Maria. Ja, we geven weer een gratis spaghetti weg of een croque-monsieur of wat je ook wil. En we hebben eruit getrokken de Wit René. Dus de Wit René, als je aan het luisteren bent, bellen naar 070 22 22 50. En dan heb je een gratis portie spaghetti of croque bolognese of vegetarische spaghetti of zo, weet ik veel. En de volgende, die moesten we gaan draaien voor al de kinderen. En dat komt vanwege onze Johan uit de Herzelen. En die vroeg de Sunsets en de Kabouterdans. Johan, doet daar maar een beetje mee, hè. Dan ga ik een keer zien dan.

2021. Je hoorde Sunset en de kabouterdans. Ja, ja. De vakantie is bijna overwege, hè. Voor de schoolgaande jeugd. De leerkrachten en zo. En onze Chris de Van Dijk, die is ook aan het zagen. Legt dan een keer een mooi plaatje op in dat warme land hier. Chris Bauer, hoe heet dat liedje?

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand. Van

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Zult dus René de Wit, als je aan het luisteren bent. U bent de gelukkige winnaar van een spaghetti of een krok. Bellen naar de 070 22 22 50. Je hebt nog tijd tot 3 uur. Modern Talking en Sherry Sherry Leye bij Pros FM. Nu 2 platen op verzoek. Zo dadelijk voor ons Jacqueline Jovalli. Maar eerst voor ons Molly, deze van Luc van Meeuwen. En 1000 rozen voor jou.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.
6: Siesta. Of Pros. Met Raf.

Onze Camille Spieses en Camille Cools Classic. De opener van het tweede uur van Siesta op je woensdag namiddag. En deze is speciaal voor...

zegt die tweer, als het maar aan het water is. Ja, ja, heef maar. Bonnie M, Rivers of Babylon. Hier bij Pros FM. 12 minuten na de klok van 3 uur geworden. Nog tot 4 uur siesta. Dan is er onze Gerrit de Groot. Ja, dan moet ik al eens straks gaan kijken wat de vlieswieten te zeggen. Paradiso en Bailando. Ja, señora, señorita.

0: Steno, hij speelde accordeon.
1: Hij speelde.
0: Ja, en we zitten hier aan de 30 graden in de studio. En buiten is het 34. Als u blieft. Wij zijn er hier speciaal voor jou, natuurlijk. Robert Miles en Children.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Siesta op Pros met Raf.

mag je nu wel zeggen, hè? Feeling hot, hot, hot. Swoop op je radio. The Ribbits uit 75.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Pros FM, Oldies en zoveel meer. The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Zo dadelijk video en Somebody, maar eerst de Venga Boys en To Brazil. Allee,

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Siesta op Pros met Raf.

Heel goed van deze Sam Goris en Rak. We zijn nog bij tot 4 uur. Dan is er onze Gerrit de Grote natuurlijk. En Peter Monsieur. En Ron van der Steen. Dus allemaal blijven luisteren naar Pros FM. Walt en Piet nu.

vrienden en vriendinnen. Tijd om afscheid te gaan nemen. Dit was Siesta voor je woensdag namiddag. Morgen vroeg ben ik er uitzonderlijk ook terug bij. Ter vervanging van Jo van Aalst. Dat tussen 9 en 11 uur. Zo dadelijk nog onze Jan Biel. Maar eerst deze CNC Music Factory. En wat doen we allemaal? Zweten, hè? I'm gonna make you sweat. Tot morgen, yo. En blijven luisteren, hè.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
4: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
3: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
5: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Tros FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

We zitten nu al in het midden van de week en zo snel kan het gaan, hè. We zijn 29 juli. Dat betekent dat het einde van de maand nadert en dat de helft van de vakantie er bijna op zit. Maar zover zijn we nog niet, hè. Orinoco Flow en Enya was de eerste die we voor jou draaiden in dit uur in Hits in de Spits. Mijn naam is Gerrit de Groot. Ik blijf bij je tot met 18 uur met heel wat leuke platen van jullie in petto. Maar ik heb ook nog wel iets anders te vertellen. Dankjewel aan de voorgaande collega's die net voor me zaten en dat van deze ochtend 7 uur al. Goed, Stand By Your Man is de volgende plaat. Dan gaan we terug naar 1968. Dan gaan we nog eens naar Timey Wynette, een van de betere platen van die tijd.

fles steken en dan matches in een bottle ofwel een matches in een papiertje, in een fles. Hè. Goed, de police deed het dan blijkbaar wel en maakte daar deze hit mee. Matches in the bottle en dat kwam uit de 70s als ik me niet vergis. Goed, Nederlandstalig werk is ook wel regelmatig hier op de radio te beluisteren, want dat is wel heel belangrijk dat onze Nederlandstalige mensen ook wel blijven sturen. Is het niet uit Holland, is het uit Vlaanderen. Een zomerrit in wording en misschien maken ze wel de meeste kans om die zomerrit te winnen. Gert Verhulst en James Cook met Madiwundo, dat is een van de betere platen van dit moment uit de zomer van 2026.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Maar de vraag, ik heb ze nog nergens in de hitparade zien staan. En dat verbaast me wel een klein beetje. Na het succes van de Touch of Joy in de jaren 90 blijft nu het succes precies wel een klein beetje weg met Sandy en onze Sergio. Van een zomerhit gesproken, dit is ook wel een fijne zomerhit, hè? Ah ja, voilà. Alalalalalong, en dan zijn we vertrokken met Sweat en Inner Circle.

0: nog op de radio voor een interview. Die fijne Nico. Mamma Mia Maria, dat is toch weer een leuke meezinger dat hij gemaakt heeft. En zo maakt hij een de hit na de andere toch ook wel. Hè? Deze fijne zanger, Nico uit, uit Oost-Vlaanderen, komt u wel. Het is tijd geworden dat we eventjes tot rust komen. Een momentje van een rust, en dat is toch altijd rond dit uur van de dag dat we dat proberen te doen. Alleen maar in dit programma krijg je twee platen na elkaar die een klein beetje, ja, misschien bij elkaar te maken hebben, maar die toch wel een klein beetje jou tot rustmomentje zou moeten verzorgen. Eventjes wegzakken, eventjes genieten van twee platen. Bobby Vinton komt eraan met See It With A Kiss, dat is een lekkere golden oldie. En deze eigenlijk ook wel, The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Wat een triest verhaal is dat wel.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Een van de betere golden oldies uit de 60s natuurlijk, hè. En zeggen dat Jason Donovan dat ook nog eens gecoverd heeft in de jaren 80. Maar wij draaiden de originele van Bobby Vinton. Goed, wat heb ik nog voor jou? Na de reclame krijgen van mij Purple Disco Machine met Substitution. En deze fijne is er ook nog eens bij. En dan komen we terug met een fijne klassieker. En dat met onze heren van Toto. En Veen. Ik vind dit wel een van de beste groepen uit de eind jaren 70, begin jaren 80. Tot 88 hebben ze zowat de ene hit na de andere gescoord. Dit is niet de grootste, maar wel ook wel eens leuk. Oh, voilà, om er eens op de radio te gooien. Dit is Pamela van Toto en dat met Pros FM.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: De best disco in town was een geweldige plaat uit 76 met al die grote hits van de jaren 70 in één plaatje gegooid. Hè? De Ritchie Family. Beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo stilletjes aan naar het einde van dit uur. En dan heb ik nog één grote hit voor jullie klaarstaan. Dan gaan we een pina colada drinken. Het is bijna 5 uur, dan kan dat wel. Hè? Een lekker aperitiefje om mee af te sluiten in dit uur. Dit is de Escape van Rupert Olmans. En dat voor 5 uur. Tot straks.
1: Ros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race van top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Mr. René Froome, die draait nog even dus met Crazy Way About You, de eerste plaat in het tweede gedeelte. Goed, we zitten halfweg van de week en dat betekent dat we toch nog fijne platen voor jullie klaarstaan hebben, want we zitten ook in de helft van ons programma. Alleen maar grote hits, dat is hetgeen waar het om draait hier op Radio Pros. Radio Pros FM met al zijn frequenties, maar niet alleen dat, je kan ons ook bij DAB Plus in Oost-Vlaanderen beluisteren. En je kan ons ook wel internet beluisteren via de app en de Play Store en alles erop en eraan. Daar kan je het allemaal wel downloaden. Ofwel via een internetradio of andere wegen dat je met internet verbonden bent, kan je Radio Pros altijd meenemen. Als je Angel Eyes hebt, dan heb je toch wel een goede voorsprong op de rest, zou ik zo maar zeggen.

Heerlijke fijne klassieker toch wel. Hè? Eindelijk komt dit uit de eind jaren 50 toch wel. Rock Around is good for the soul. Rock Around the Clock, Mr. Bill Haley. Goed, van Bill Haley gesproken gaan wij nog eens eventjes terug naar een Nederlandstalige plaat. Maar ook nog wel naar een Belgische productie. En die Belgische productie komt van Nova Star en Wang. Maar de Nederlandstalige plaat komt van Clouseau dan weer. Dat ze de mooiste is, dat zouden wij ook wel geweten hebben. Even dus genieten van deze van Koen en Chris Wouters.

0: een auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
0: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
0: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.

Wat een heerlijke fijne schijf uit Nederland, hè? Zeker weten. Geen minuut meer zonder jou van José Sepp. Jawel, ze mag er wel zijn. En ze maakt ook wel de een hit na de andere. Het lijkt wel de tweede Yeti Paletti gevonden te hebben, hè? Zeker, ja, ja, dat zal wel zijn. Yeah, yeah, dat is de plaat waar het nu om draait. Dit is Matt Bianco. En dat allemaal op een fijne woensdagnamiddag. Fijne

Nothing Breaks Like a Heart was een van de betere platen van Mark Ronson en Miley Cyrus. Dat is nog wel eventjes genieten. Jawel, Radio Prost draait muziek voor jong en oud. Draait muziek voor iedereen. Goed afwisselend. En dat is heel belangrijk. Want radio maken doe je niet zomaar. Radio maken dat doe je met platen spelen die de mensen kennen. Maar ook misschien platen spelen die de mensen nog niet kennen. En dat is ook wel heel belangrijk. Het is nog altijd volle bak zomer op de radio. En dan is het tijd voor rond 5:30 ook alweer een dikke zomerrit te draaien. We draaien er eigenlijk twee. De Romeo's komen eraan met Ik zag jou maar even. En Shakira met Die Die. Die gaan we ook nog eens spelen. Een hele fijne namiddag.

Ja, zeker, zeker. Vast, ja. Deze geweldige plaat van de Romeo's. Ik zeg jou maar even. En dat komt er allemaal aan met leuke platen die ik voor jou heb. Hè. Zometeen krijg je na de boodschappen Camille te horen met Isabella. Maar deze van de Duitsstalige versie. Dit is geen Duitsstalige muziek, maar wel ze komen uit Duitsland. En dan heb ik het over deze fijne groep van Culture Beats. Ze hebben twee hits achtergelaten, maar wij gaan nog eens die grootste draaien. Uit 1994, dit is Mr. Vane.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

zijn klassiekertjes waarvan je zegt van ja, dat zijn de beste natuurlijk. Hè. En dat is wel vrij logisch, want je bent er allemaal mee opgegroeid. Dus de Beach Boys was een van die mensen, ja, waar er sommige mensen toch wel zeker en vast fan van waren. California Girls, dat heb ik nog eens voor jullie opgezocht. Dan gaan we naar de disco uit de jaren 70 en dan vinden we deze fijne groep. Ze noemen zichzelf Spargo. Ze hebben 2 grote hits gemaakt en dat is wel fijn, want dan kunnen we al een keer afwisselen natuurlijk. Hè. Dit is nog eens de grootste die ik voor jou heb geselecteerd. Dit is Baby You and Me en dan kunnen wij nog eens genieten van de heerlijke klanken en wat van fijn zangstemmetje van dat meisje en dan het jongetje dat erbij komt. Dus het was wel een ideale match.

nu wat ik bedoel, hè? Dat meisjesstemmetje en die mansstem, dat was een zeer speciale match, zou ik zo maar zeggen. Van Spargo, Baby You and Me, we zijn uitgezongen, we zijn op het einde van ons Latijn, maar de programmatie gaat natuurlijk verder. Zometeen krijg je Peter Mechier en onze Ron van der Steen, die komt er ook nog aan om de avond helemaal mee af te sluiten. Waiting for a Girl Like You van Foreigner, dat is zowat de laatste dat ik voor jou te bieden heb. Wel, graag ben ik er terug morgen, dezelfde zender, dezelfde tijdstip en dat met het programma Hits in de Spits. Zo dus, heel veel plezier met de jongens die er nog aankomen en wat mij betreft, graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
4: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
3: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892, dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911, dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is raar voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal, vlak over de grens, kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
5: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen, maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
3: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Goedenavond, fijn dat je luistert naar Muziek Mosaïek. Begonnen met die Electric Light Orchestra, Hold On Tight. De frontman Jeff Lynne stopte daar als grap een achterwaarts gesproken Franse zin in, puur om alle complotdenkers uit die tijd op het verkeerde been te zetten. Je hebt hem toch gehoord, hè? Wel, over de Franse taal gesproken, ik kom uit bij het pop-icoon Mylène Farmer en haar mega-hit Désenchanté. Een nummer over een levenscrisis, maar toch verpakt in een onweerstaanbare single, want niks brengt de sfeer er zo lekker in als een vrolijke, dansbare depressie. Van harte welkom,

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

John Larry. En het is niet allemaal goud wat blinkt. En gelijk heeft hij. Soms is het gewoon oogverblinding. Of in het geval van de toppers. Heel veel glitter en pailletten. Als je thuis probeert mee te walsen in de woonkamer en staat de salontafel scheef of zo. Mijn excuses, we vergoeden geen schade.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Oscar Harris en Try a Little Love. Laten we eerlijk zijn, een beetje liefde kunnen we allemaal gebruiken. En mocht dat niet werken, ik heb Lenny Kravitz nog achter de hand. Zit je aan tafel? Smakelijk eten.

Lenny Kravitz met The Chamber. Lenny bewijst al decennia dat je op je 60ste nog altijd kunt uitzien alsof je pas gisteren 30 bent geworden. Hoe hij het doet, ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. Dus laten we snel overstappen naar een echte hartenbreker. Johnny Ray, I'll never fall in love again.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De doorwinterde Ajax-supporter René Froger, just say hello. En straks zijn we weer toe aan het moment om één van onze leden gelukkig te maken met een gratis maaltijd op ons spaghettifestijn op zaterdag 5 september. Hoor jij je naam? Bel 070 22 22 50. En wie zijn naam niet hoort, kom gerust naar hier. Tot 8 uur ben ik aanwezig. En ik zal u nog een drankje trakteren ook. Bestellen kan ook via de website radiopros.be. We vliegen door naar Schotland, Fiction Factory.

heerlijk. Feels like heaven. Die jaren 80 geluiden, die zijn toch nog steeds echt lekker. En Fiction Factory. Zoals ik gezegd heb, uit mijn grabbelton komt een van onze prosleden met de naam Verstappen Christian. Ben je aan het luisteren, Christian? Bel 070 22 22 50 om je gratis maaltijd te bevestigen. We gaan nu echt terug in de tijd met Dion en de Belmonts, A Teenager in Love uit 1959.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

hoor, Tom Waas met Dos Cervezas Por Favor. Ontstaan als een grap voor een tv-programma en eindigen met een platinaplaat. Zo zie je maar, een simpel Spaans tintje en een goede beat. Meer heeft een mens niet nodig op café. We gaan naar de finale van dit uur en wat voor een. Sam Horis geeft ons zijn eigen unieke enthousiaste draai aan Besame Mucho. Tot zo, want let op, ik ben sneller terug dan je denkt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Handen af van die afstandsbedieningen, want je zit weer helemaal goed voor de lekkerste mix van vroeger en nu. Tot 8 uur gewoon pure muziek en verhalen waar je om kunt lachen, hopelijk hè. We begonnen meteen tropisch en het werkt nog steeds. Zo'n diepgaand poëtisch meesterwerk hoor je natuurlijk niet elke dag. Wie na dit nummer nog steeds geen idee heeft wat een Coco Jumbo precies is, je bent niet alleen. Maar lekker was hij wel, Mr. President. Frisse klanken nu van Luke Jones, Release Me.

blijft mooi, hè? Luke Jones, Release Me. Ik kreeg een telefoontje van Anneke, zeg maar het moeke van Radio Pros. En ze vroeg een nummer aan voor haar schattie. En voor mij een goede collega natuurlijk, Ed van Bever. Uiteraard een fijne keuze van hem, Dire Straits, Sultans of Swing. Alsjeblieft, Anne en Ed.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Mary Hopkin and Those Were the Days. Een nummer dat werd geproduceerd door niemand minder dan Paul McCartney. En dat merk je. Het is zo'n liedje waarbij je spontaan zin krijgt in een glas vodka in een Russische kroeg. Terwijl je je afvraagt waar is al je geld gebleven. Those Were the Days, my friend. Van Londen en Moskou gaan we linea recta naar de Polonaise met Raymond Hermans. En wij met wat bitterballen erbij. Doe maar op.

Raymond Hermans en wij, helemaal geen Polonaise. Ja, wie heeft er al geen foutje? Frida en Johan uit Herzelen belden me of ik een single wil draaien van Christian Vidal. Dat is een Belgische zanger die vooral in Wallonië, Frankrijk en Canada hits scoorde. Zijn grote doorbraak kwam in 1972 met het nummer Angelique, waarvan wereldwijd 16 miljoen stuks verkocht werden. Ja, ik heb het zelf nooit gehoord. Dat zal voor mijn tijd geweest zijn, hè.

FM. Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

The Underdog Project Summer Jam. Dit nummer uit 2000 bewijst dat je geen ingewikkelde teksten nodig hebt om een zomerhit te scoren. Gewoon Summer Jam roepen en hopen dat de zon spontaan door je speakers breekt. Heeft die geluk gehad, zeg. We zijn weer toe aan het moment om één van onze leden gelukkig te maken met een gratis maaltijd op ons Spaghetti's Festijn op zaterdag 5 september. Hoor jij je naam? Bel 070 22 22 50. Hallo, Brijs Nancy.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedenavond.

0: Shell, leren jasje aan en gaan met die banaan. De Stray Cats, Runaway Boys. We sluiten deze rit voor vandaag af met een brok emotie uit 2001. Perfect voor als je stiekem in de auto zit mee te brullen. Alsof je op het podium van de AFAS Dome staat. Dit is Marco Borsato en zij. Tot de volgende ronde. Tot morgen.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussel.
1: Muziek Mozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Activiteitenkalender. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

We weten allemaal dat dit een cover is door deze Buster Point Dexter met Hit the Road Jack. Maar het is eigenlijk een originele versie die toch wel afkomstig is van Ray Charles van heel lang geleden. Hele goede avond, welkom hier bij Radio Pros FM. U bent terugbeland in een nieuwe aflevering van Sfeermakers op deze woensdagavond. En dat tot en met 10 uur vanavond.

0: Het was vandaag alweer een tropische woensdag en dat hebben we wel gevoeld alweer. Temperaturen tot 34 graden, het is echt weer tropisch zomers weer hier bij ons in Vlaanderen. En je hoorde net deze zomerhit van Gypsy Kings en Bellamy.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

op deze tropische woensdagavond. Ja, want het is zo echt wel zomerse weer geweest alweer. Draaien wij ook wel wat meer zomerse muziek. En je hoorde deze van Mink de Ville en Demasiado Corazon was dat. U bent nog steeds beland in het programma Sfeermakers. Dat hoor je van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 10 uur 's avonds. En dit zijn de Four Tops. I Can Help Myself.

dat je vandaag al een beetje een leuke dag hebt gehad. In het binnenland is het wel bloedheet, maar je kon altijd naar onze Belgische kust gaan voor een beetje afkoeling. Ik zou dat ook graag gedaan hebben, maar er was geen tijd daarvoor, want ik moet hier programma maken bij Radio Pros natuurlijk. Je hoorde deze reggae hit van UB40 en het was nog een keer deze Kingston Town en Aswad, dat ken je ongetwijfeld ook nog wel. Hier zijn ze nog eens met deze Don't Turn Around.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: Ron van der Steen.
3: Sfeermakers bij Radio Bros. Goeie avond.

Sabine Tils, hoe zou het daar nog mee zijn? Je hoorde haar samen met Marcel de Groot en je hoorde dit mooie nummer, Is het dit nu? Er zijn ook luisteraars die luisteren naar Radio Pros vanuit Oostende en dat is niemand minder dan Rita Baines.

Het is een nummer dat 3 jaar geleden is gezongen in het programma VTM, programma Liefde voor Muziek. Je hoorde Meteor met Laat ons een bloem. Het is een originele single natuurlijk van Louis Neefs van destijds. En het is nu tijd voor de Radio Pros supertip van deze week. En dat is nog altijd onze Nico met Mamma Mia Maria.

Het gaat er vanavond weer swingend aan toe in deze sfeermakers. En dat is ook een beetje de bedoeling natuurlijk. Je hoorde Lou Bega en zijn Mambo nummer 5. We gaan eventjes naar Rio en dat met Maywood.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
5: Sfeermakers bij Radio Pros.
4: Goedenavond.

terug naar die mooie jaren 60 was dat met muziek van de Beach Boys. We hebben dat hier ook bij ons aan onze Belgische kust, Beach Boys. Maar dat zijn dan wel meer van die strandredders. We gaan even naar Nederland, want voor André Hazes is het ook zomer.

van de ene André naar de andere André. Maar dit is André van Duin die je hoorde en Als de zon schijnt. We gaan op naar 9 uur. Straks zijn we terug in deel 2 van deze Sfeermakers. En ik heb nog voor jou Dag vreemde man van Anne Christie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Scheppedaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
7: De Sfeermakers.

Na I Just Might heeft hij alweer een kanjer van een hit te pakken. En wat voor een. Bruno Mars was dat met On My Soul. En welkom vrienden hier in de Sfeermakers tot 10 uur hier bij Radio Pros FM. Met nog een heleboel leuke muziek die voor jou klaarstaat. En nu even op de Franstalige tour met Stromae.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Deze oude rocker Bruce Springsteen blijft maar doorgaan. En dit was een van zijn grote hits van destijds. Je hoorde nog een keer deze Dancing in the Dark. Trouwens, de dochter van Bruce Springsteen, top Amazone Jessica Springsteen, heeft een relatie met de Belgische Olympische springruiter Nicolas Philippart. En ze leerden elkaar kennen via het internationale springcircuit. En Jessica Springsteen en de Limburgse ruiter vormen al sinds 2024 hun koppel. Dus het kan zijn dat Bruce Springsteen af en toe wel eens afzakt naar België, naar de Limburgse heiden of zoiets.

John Travolta is nog springlevend, maar Olivia Newton-John die behoort al bij de hemelse helden. Toch wel heel jammer en toch een groot gemis. En je hoorde deze mooie hit van heel wat jaren terug. Dat was nog een keer deze Summer Night die we draaiden hier in Sfeermakers bij Radio Pros FM. Heb je het nog een beetje naar de zin? Dus blijf zeker en vast nog luisteren tot 10:00 vanavond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Michel Delpech, die kennen we allemaal wel van zijn hit Pour un Flirt. Dit was eens een rustig nummer en die hoorde nog een keer deze White is White. Zijn we allemaal nog een beetje blij vanavond en blij dat je luistert naar Radio Pros. Dit zijn de Turtles.

Danny Diego is een populaire Nederlandstalige feel-good zanger en entertainer en die voornamelijk actief is in de Vlaamse en Nederlandse ambiance. En hij staat bekend als chef van de ambiance vanwege zijn energieke live optredens en sterke interactie met het publiek. Dus zo moet je dat doen, hè.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
6: Sfeermakers bij Radio Pros.
7: Goedenavond.

Mick Jagger en zijn Rolling Stones, ze blijven toch maar goed doen. En ze hebben trouwens ook een nieuwe album terug uitgebracht, dus dat belooft allemaal. Je hoorde Mick Jagger en Rolling Stones met deze geweldige hit van destijds. En dat was Miss You, hebben wij hier allemaal gedraaid bij Radio Pros FM. En dat via onze drie frequenties. En dat is nog steeds 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En ook via DAB Plus zijn wij te beluisteren voor de regio Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. En ook via de app natuurlijk en wereldwijd radiopros.be.

Zeg niet zomaar Rod Stewart, maar het is Sir Rod Stewart. En je hoorde hem nog een keer met deze prachtige cover. Je hoorde This Old Heart of Mine. Vrienden, wij gaan op naar 10:00 hier bij Radio Pros FM. Deze sfeermakers voor vanavond zit er alweer op. Maar niet getreurd, morgenochtend zijn wij ook terug tussen 7 en 9:00 voor een nieuwe ochtendshow. En ik wens je nog een hele fijne nacht toe en graag tot morgen alweer. En ik laat je met muziek van The Love Unlimited en I'm So Glad To Be A Woman.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronk een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Philip Joris van het UZA.
4: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreme gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
3: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat, dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een droneaanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
3: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

sterren. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het